en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Klaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: ZID. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZID. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZID. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZID. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Zolder bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Een hele prettige morgen. Carpe diem, pluk de dag. Zo moet dat zijn in de zomer. Elk moment moet je genieten, moet je vieren en genieten van al die mooie dingen die de zomer ons te bieden heeft. Welkom, dit is de zomer van je leven. En Frankie Kjellimond is het helemaal klaar voor het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando voor het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger nam 80 doelwitten onder vuur. Het is een reactie op de aanvallen op de schepen in de straat van Hormuz deze week. Volgens de VS zit Iran daarachter. Het Iraanse leger beloofde op zijn beurt vernietigend te reageren. In de golfstaten Kuwait en Bahrein is intussen het luchtalarm afgegaan. Het Iraanse leger zegt dat het 85 Amerikaanse doelwitten heeft bestookt. De VS en Iran praten wel nog altijd over vrede. In Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gezegd op de Franse televisie. Le Pen werd gisteren in beroep veroordeeld voor verduistering van Europees geld. Ze zou wel kunnen opkomen bij de verkiezingen met een enkelband, maar Le Pen trekt naar het Hof van Cassatie. En volgens haar is zo die straf opgeschort, waardoor ze ook zonder enkelband campagne kan voeren. Le Pen benadrukt dat ze onschuldig is en dat ze er alles aan zal doen om dat te bewijzen. Brussels Airport stelt een projectmanager aan om de lange wachtrijen aan de grenscontrole onder controle te houden. Want wie deze zomer ons land wil binnenkomen, moet soms tot 3 uur wachten. Komt door een nieuwe Europese wet. Sinds april krijgen reizigers van buiten de Europese Unie geen stempel meer in hun paspoort. Alles gebeurt digitaal. Maar het systeem kampt met technische storingen. Brussels Airport benadrukt dat enkel niet-Europeanen daar last van hebben. En op het WK voetbal heeft Argentinië zich geknokt naar de kwartfinales. Het versloeg Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. 20 minuten voor het einde stond het 0-2 voor Egypte. Maar Argentinië draaide de wedstrijd helemaal om en scoorde nog 3 keer in 10 minuten. Ook Lionel Messi scoorde zijn 8e goal op dit WK. In de kwartfinale speelt Argentinië tegen Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale plaatst. Het klopte Colombia pas na strafschoppen. Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden. Tot 30 graden dan. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden.
5: 12 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Antwerpen-Mechelen komt er 10 minuten bij van Kontich tot Rumster op de E429 Doornik-Brussel. 10 minuten trager van Tubeke tot Bergense Steenweg. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 6 minuten en dat zijn er niet echt veel op deze woensdagmorgen.
7: De zomer van je leven.
8: Johan Henneman.

Het is de zon die het doet, die het een extra feestelijk tintje geeft op straat met die terrasjes. En dat is genieten op een terrasje van een lekker drankje, van lekker eten, van gezelschap in de schaduw van een grote boom. Het is 7:08. Hier zijn de

Reggae-helden die blijven leven, zeker op de radio en zeker bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Straks Fleetwood Mac met Everywhere. Het is 14 over 7. Een hele goede morgen. We gaan eens kijken wat voor weer het vandaag wordt. Raad eens. Het wordt een mooie zomerdag met toch wel meer zon in het westen dan in het oosten. Daar krijgen we wat wolken op deze woensdag voormiddag. Maar na de middag gaat de zon overal tevoorschijn komen zijn. En de temperaturen lopen op tot 28 graden. Aan zee is het toch wel enkele graden frisser. Daar haalden we 23, 24 graden. De nacht dan, die wordt rustig en zacht. Temperaturen rond een graad of 17 in de Ardennen. Daar ga je het wel wat frisser hebben. Daar wordt het maximaal 12 graden vannacht. En dan morgen een zonnige dag met na de middag mogelijk enkele wolken in het noordoosten van het land. Temperaturen van 25 graden aan zee en in de Ardennen tot 29, 30 graden in andere streken. En vrijdag dan ook een zonnige zomerdag. En die temperaturen vrijdag die liggen nog iets hoger, tussen 27 graden aan zee en 32 graden elders. Dus ja, de zomer die blijft duren.

0: Bij Nostalgie Plus gaan we voor de grootste sterren op de radio. De Beatles mogen daarbij bijvoorbeeld straks niet ontbreken. En ook Fleetwood Mac met Everywhere. Het is 7:55.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

niet iedereen in een band is het altijd eens over het muzikaal pad dat moet bewandeld worden. Bijvoorbeeld de Beatles waren er tegen dat dit ooit op single zou uitkomen, maar McCartney hield vol en het werd een dikke hit. De Beatles, katse belofte. Met een feestelijke opladi, oplada op deze woensdagmorgen.

0: Er kan geen ABBA genoeg zijn in je leven, vind ik. Maar die vier uit Zweden, die hebben zo weinig platen gemaakt. En dan wordt kiezen natuurlijk heel erg moeilijk. Maar ik ga voor Knowing Me, Knowing You op deze woensdagmorgen na Eros Ramazzotti. Maar eerst het nieuws, de hoofdpunten van het nieuws tenminste. Het is 7:30, vrouwtje.
1: Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando voor het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger nam 80 doelwitten onder vuur. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz deze week. Iran reageerde meteen en bestookte zo'n 85 Amerikaanse doelwitten in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is een nieuwe escalatie sinds beide landen vorige maand een principeakkoord ondertekenden met daarin het staakt het vuren. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de politie probeerde de man aan een verkeerscontrole te ontkomen en heeft een agent uit zelfverdediging geschoten. De gebeurtenissen doen denken aan twee dodelijke schietincidenten begin dit jaar. Toen werd ook beweerd dat het draaide om zelfverdediging, maar beelden spraken dat tegen. En op het WK voetbal zijn alle kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland plaatsten zich gisteren nog bij de laatste acht. Zwitserland versloeg Colombia pas na strafschoppen in een saaie match. Na 120 minuten stond het daar nog 0-0. Argentinië zorgde wel voor een waanzinnig slot. Het klopte Egypte met 3-2. Daar stond Argentinië 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar de wedstrijd draaide helemaal om, onder meer dankzij Lionel Messi. En het weer, overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Flitsmeister heeft 17 kilometer file geteld. Vertragingen van 5 minuten en meer. 6 minuten trager op de A12 Boom Brussel. Van Londerzeel Industrie tot domein Levendalen. Op de A12 Boom Antwerpen verlies je 5 minuten van Aartselaar tot het kruispunt Kleidal aan Kontich Systeemweg. En ook 5 minuten trager op de E19 Antwerpen Mechelen van Kontich tot Rumst. Op de E429 Doornik Brussel. Daar verlies je 5 minuten van Tubeke tot Bergens en Stenenweg. En dan nog een paar files van 3 minuten. Ja, dat is het op deze moment.
3: Met Johan Henneman.

0: Amerika is een muziekland, ja, dat is waar. En het Verenigd Koninkrijk is dat ook. Maar in Zweden, daar kunnen ze ook wat van, hoor. En dat hebben ze in grote mate te danken aan onder andere ABBA in de jaren 70. Niet zo gek, hè, die Zweden. Zometeen Nina Simone.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi. Leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Solden bij Zalando.
10: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
11: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
11: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando.
8: Yellow.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internet.

Zo blij dat jij erbij bent op deze woensdagochtend. Van harte welkom. Het is 7:45 en gaan we stunten of niet? Maar ja, we gaan stunten. En heel veel mensen gaan dat samen beleven. Want er wordt opgeroepen om samen naar voetbal te kijken op grote schermen. Dat wordt wel wat, zeg. Vrijdagavond. Eén groot feest in België. Bachmann Turner Overdrive.

Dat zou zomaar eens over onze rode duivels kunnen gaan. Deze Bachmutter Overdrive. You ain't seen nothing yet. Oh, ik heb straks nog tijd voor een heerlijke classic uit de 70s van L. Stewart. Year of the Cat staat klaar, maar het is bijna 8:10. En dan weet je dat we naar de voorpagina's van de Vlaamse kranten gaan kijken. Die gaan natuurlijk over de prachtprestatie van de Rode Duivels. Dit smaakt naar meer, titelt het nieuwsblad. Het laatste nieuws is dat Stormloop op grote schermen WK Gekte barst los nu België in kwartfinale staat. In de standaard 90 minuten volstonden om de brani van de Amerikanen te doen verschrompelen. In de morgen, oude Rode Duivels durven grote dromen. We gaan naar de halve finale, dat beweren ze zeker te weten. Dansje van Eigendegen in Gazet van Antwerpen is dat en ook Rode Duivels op de voorpagina van het Belang van Limburg. Duivelse prachtprestatie, waarom Belgen grossieren in kampioenschap supporteren. En dan de andere titels in de kranten op de voorpagina heeft het nieuwsblad het over Marine Le Pen veroordeeld. Ik zal zonder enkel band campagne voeren. En elke dag slaan 2 treinen doelbewust een station over. In het laatste nieuws, De Wever acht besparing van 10 miljard mogelijk. En Knokken hijst kreunt onder overlast. Noord-Franse jongeren vallen klanten lastig en geven te weinig uit. In de standaard, strandredders hebben de handen vol. De Noordzee is een wild stuk natuur, geen zwembad, zo benadrukken ze nog eens. En met of zonder enkelband, Le Pen wil president van Frankrijk worden. En morgen dan, Nike doet het gewoon niet meer, waarom het sportmerk niet meer kan overwinnen. En Marine Le Pen dingt mee naar het Élysée. Gazet van Antwerpen heeft het ook over de luchthaven van Antwerpen. Luchthaven Antwerpen verliest met TUI Fly, belangrijkste speler. En dan het geval van zware verkeersagressie in Turnhout. Karel Snoeks uit coma na zware verkeersagressie. Verdachte aangehouden met enkelband. Het Belang van Limburg heeft het ook nog over voetbal op zijn voorpagina. Over de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte. Argentinië dat won van 3-2. Messi kruipt door het oog van de naald, zo titelt de krant. En Limburger blijkt hardlees over gsm-gebruik achter het stuur. Dat zijn ze, de krantentitels op deze woensdag, de 8 juli. 8 juli.

0: Wat een song. Je mag zeker niet ontbreken in de zomertop 500. Maar je weet het. Jullie is classic maand bij Nostalgie Plus. Met de Franse top 100. Met de Vlaamse top 100 nu zaterdag al. Met de Belgische top 100, de 21ste. En met de zomertop 500 eind deze maand. En je kan stemmen voor bijvoorbeeld Al Stewart en Year of the Cat via onze website, via nostalgie.plus.
1: Ritchie, citroen met framboos, bekend van de

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Prettige woensdagmorgen. Vergeet vandaag zeker niet te smeren. En dan heb ik het niet over je boterham bij het ontbijt, maar wel over zonnebrandcrème. Want de zon die gaat weer straf zijn best doen. En dan heb je een straffe crème nodig. Hè. Zo simpel is dat. Doen! Your golden years. Nostalgie plus. Frankie Callion die heeft voor jou het nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Het Amerikaanse leger heeft zo'n 80 Iraanse doelwitten geraakt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz deze week. Iran reageerde meteen en bestookte zo'n 85 Amerikaanse doelwitten in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is een nieuwe escalatie sinds beide landen vorige maand een principeakkoord ondertekenden met daarin het staakt het vuren. In Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gezegd op de Franse televisie. Le Pen werd gisteren in beroep veroordeeld voor verduistering van Europees geld. Ze zou wel kunnen opkomen bij de verkiezingen met een enkelband, maar Le Pen trekt naar het Hof van Cassatie. Volgens haar is zo de straf opgeschort, waardoor ze ook zonder enkelband campagne kan voeren. Le Pen benadrukt dat ze onschuldig is en dat ze er alles aan zal doen om dat te bewijzen. Op het WK voetbal zijn alle kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland plaatsten zich gisteren nog bij de laatste 8. Zwitserland versloeg Colombia pas na strafschoppen in een saaie match. Na 120 minuten stond het daar 0-0 nog. Argentinië zorgde wel voor een waanzinnig slot. Het klopte Egypte met 3-2 en daar stond Argentinië 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar de wedstrijd draaide helemaal om, onder meer dankzij Lionel Messi. Intussen heeft Egypte wel een klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Egypte verloor gisteren dus in het absolute slot van Argentinië. En na de wedstrijd haalde de Egyptische bondscoach snoeihard uit. Volgens hem was de match overduidelijk vervalst, was de scheidsrechter partijdig en moest Argentinië met Lionel Messi gewoon winnen. Egypte eist nu een onderzoek. Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden.
6: De Bellamy Brothers die zijn aan het trappelen van ongeduld, maar die mogen dadelijk komen met hun Let Your Love Flow. 39 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de A12 Boom-Brussel komt er 23 minuten bij, van Londerzeel tot Wolvertem op de E19, Antwerpen-Mechelen plus 13 minuten. Van Kontich tot Mechelen-Noord 12 minuten trager. Op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rumst en 10 minuten extra op de E403 Doornik-Kortrijk. Van Templeuven tot Estaing-Puis, andere vertragingen maximaal 7 minuten nu. Het is maar een handvol, het zijn er niet veel.
1: De zomer van je leven.

gewoon blijven zitten en dan trakteer ik jou op de Beach Boys, want die mogen wel hun bed uit elke zomerdag. Ze mogen er altijd bij zijn, een hele zomer lang. Dat geeft een extra laagje aan de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Het is, even kijken, 8:09 op deze woensdagmorgen bij Nostalgie Plus. En hopelijk ook bij jou thuis. Dan lopen die klokken allemaal mooi gelijk. Dat is fantastisch. Hey, je kan ook een verzoekje aanvragen. Een plaat waarmee je dag goed kan beginnen. Een vrolijke hit uit jouw golden years, 60s, 70s of 80s. Laat maar van je horen. Je kent ons WhatsApp-nummer, hè? 0477-900-800, 0477-900-800.

0: Je hebt geen zon nodig om bruin te kleuren. Dat kan wel bij de muziek van Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Zeker met de Beach Boys. Isabelle A. wil het even hebben over blank of zwart. Al zijn daar toch wel wat negatieve commotie of negativiteit rond. Hoewel het een en ander in elkaar zit, dat vertel ik je zo meteen na George Baker Selection.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Ik hoor het sommige mensen willen zeggen, het zijn de rare tijden. Ook Isabella A. Die heeft er nogal wat last van. Het gaat om een van haar allergrootste hits. Een echte meezinger, blank of zwart. En wat heb ik gehoord? Dat er nogal wat mensen protest hebben aangetekend tegen de titel van het nummer en tegen blank vooral. Dat zou eigenlijk wit moeten zijn voor heel veel mensen. Dat klopt dan helemaal, want dat is niet meer van deze tijd dat hij dat zingt. Isabella is heel erg verbaasd, want ze had het N-woord al vervangen door zwart enkele jaren geleden. Dat was nog in 2016 of 2017. Maar nu is het blank dat kop van Jut is. Zou dus wit of zwart moeten zijn. Maar ze denkt er eigenlijk niet aan. Ze wil het zo houden, want het nummer is zo gemaakt en het zit zo in de hoofden van de mensen. Maar ze weet niet of ze het nog altijd gaat brengen. Want ze vindt dat de sfeer dan omslaat als ze het zingt. Toch jammer, hè?

0: Vakantiestress, zomerstress. Nee, daarvoor moet je geen pilletjes nemen. Alleen muziek helpt. Ik ben daar zeker van. Zoals die heerlijke, relaxe classic van 10cc. I'm not in love. Die staat klaar voor jou. 8:58. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Frankje.
1: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Dit jaar reed al meer dan 400 treinen zo hun halte voorbij. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze van NMBS om de opgelopen vertragingen niet verder te laten ontsporen. Het gebeurt volgens NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze vrijdagavond om 9:00 de kwartfinale tegen Spanje. Kort dag dus, veel tijd voor een tactische voorbereiding is er niet. Onze Rode Duivels zijn vastberaden om te stunten tegen Spanje. Het is de Europese kampioen en Spanje heeft op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt gekregen. Een moeilijke opdracht dus, maar het is niet onmogelijk. Intussen bereiden heel wat fans zich voor op die wedstrijd en huren we nog massaal grote schermen. De verhuurders kunnen de vraag niet bijhouden, schrijft HLN. Cafés, festivals, verenigingen willen vrijdagavond de match allemaal uitzenden. En we zoeken zelfs tot in Duitsland en Nederland, want zij liggen al uit het WK. Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 44 kilometer file staat er, de vertragingen van 10 minuten en meer op de A12 Boom-Brussel. 3 kwartier erbij vanaf Londerzeel tot Wolvertem. Op de E19 Brussel-Antwerpen 20 minuten trager van Zemst tot Rumst. Op de E314 Lumme-Genk gebeurde een ongeval ter hoogte van Houthalen-Helchteren. Je verliest een kwartier vanaf Zolder-Terlame. Op de E19 Antwerpen-Mechelen 10 minuten trager van Kontich tot Mechelen-Noord. En 8 minuten erbij op de E403 Doornik-Kortrijk van Templuiven tot Estaing-Puy. Andere vertragingen, maximaal 7 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Weet je wat? Ik noem het voortaan een yoga classic. Hoe ontspannend klinkt dat, hè? Deze 10cc in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. En je weet, een hele zomer lang nemen we je graag mee terug naar andere zomers. En vandaag is dat de zomer van 1973.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Jackson 5 met I Want You Back.
1: De zomer van 1973.
0: En de zomer van 1973 was niet altijd een even vrolijke zomer. Want een Belgische bus verongelukte in juli 1973 op 18 juli en was een van de verkeersrampen, de zware verkeersrampen in Europa en uit de Belgische geschiedenis. Het gaat over een bus in de Franse Alpen die op de terugweg was en die naar Grenoble afdaalde op de Côte de la Fraie. En tijdens die afdaling werd de rem van de bus oververhit en ze begaven het. De chauffeur verloor de controle over het stuur. De bus miste een bocht, viel tientallen meters de diepte in en stortte de rivier Vizille in. En van alle inzittenden kwamen 43 mensen om het leven. Het is trouwens niet het enige busongeval dat daar gebeurde. 20 jaar geleden was er nog een zwaar ongeval. En ook in 1946 en 1975 zorgde die plek voor een plaats, voor een rampplaats. Busongeval dus in de Franse Alpen met 43 doden die er te betreuren waren. En dat in de zomer van 1973. En natuurlijk waren er ook de hits van 1973. En een merkwaardige plaat die ik eruit pikte is die van Redbone. Het is eigenlijk een protestlied. Dat gaat over de slachtpartij, de massamoord op autochtone indianen door de Amerikaanse cavalerie in 1890. En eigenlijk wilde de Amerikaanse platenfirma dat nummer niet uitbrengen, maar Pat Vegas, de frontman van Redbone, die dacht daar anders over. Die liet gewoon 500 exemplaren van het nummer drukken op single en bezorgde het aan Europese radiostations. En toen kwam er nu toch de hitparade binnen. We were all wounded at a wounded knee. Hier is Redbone.

Van zonnige vibes gesproken. Er kunnen er niet genoeg zijn in de zomer van je leven, Ben of Toggie Plus. Met deze eendagsvlieg. Vlieg. Deze eendagsvlieg uit de jaren 80. Will Powers en Kissing with Confidence. Het moeten niet altijd de Beach Boys zijn die we tegenkomen op het strand. Deze mannen kunnen ook uit Nederland. De Surfers.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Dedwa Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Dedwa Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dedwa Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op dedwameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Goedemorgen. Blijf gewoon zitten. Blijf hangen met Claude François. Hopen we zo meteen naar het nieuws. Your golden years. Alexandrie, Alexandra. Nostalgie Plus. 1 over 9. Het nieuws krijg je van Frankie Caljon.
9: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Dit jaar reden al meer dan 400 treinen zo hun halte voorbij. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze van NMBS om de opgelopen vertragingen niet verder te laten ontsporen. Het gebeurt volgens NMBS nooit tijdens de spits en enkel in kleinere stations. Maar het zorgt wel voor frustraties bij reizigers die vaak pas last minute weten dat de trein niet aan hun halte stopt. De federale regering begint pas in september met de begrotingsgesprekken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd. De bedoeling is om dan in conclaaf te gaan en alles af te ronden in oktober, want dan volgt de State of the Union in Europa. Maar het worden zware onderhandelingen. Volgens het monitoringscomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever wil nog wat verder gaan en mikt zelfs op 10 miljard euro. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen op Iran absoluut noodzakelijk. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in de Turkse Ankara. De VS vielen opnieuw zo'n 80 Iraanse doelen aan als reactie op de Iraanse aanvallen in de straat van Hormuz. Volgens Rutte moet er nu een krachtig gereageerd worden als een staakt het vuren wordt geschonden. De escalatie tussen de VS en Iran dreigt de NAVO-top nu ook te overheersen. Normaal ging die gaan over de defensiebudgetten van de lidstaten. Maar Trump heeft al meermaals kritiek geuit omdat de NAVO-landen hem te weinig steunen in de oorlog met Iran. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze vrijdagavond om 9 uur de kwartfinale tegen Spanje. Kortdag dus, veel tijd voor een tactische voorbereiding is er niet. Onze Rode Duivels zijn vastberaden om te stunten tegen Spanje. Het is de Europees kampioen en Spanje heeft op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt gekregen. Een moeilijke opdracht dus, maar het is niet onmogelijk. Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan. En vanaf vrijdag dan zalig zomerweer met maxima tot 33 graden.
8: 43 kilometer file staat er. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E314 Lummegenk is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Houthalen-Helchteren. File vanaf Lummen 33 minuten trager daar. En op de E17 Gent-Kortrijk is er ook een ongeval gebeurd ter hoogte van Waregem 22 minuten vertragen vanaf Deinze. Op de E403 Doornik-Kortrijk een kwartier erbij van Templeuve tot Estaing-Puy. Op de A12-Poom Antwerpen plus 10 minuten van Aartselaar tot Willerijk. Op de A12-Busselboom ook 10 minuten erbij. Van Strombeek tot Domein Levendalen en op D19 Brussel-Antwerpen. Daar verlies je 10 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Andere vertragingen, maximaal 8 minuten.
10: De zomer van je leven.
11: Johan Henneman.

Elke dag zijn er duizenden en duizenden mensen die met vakantie vertrekken vanaf Brussels Airport. En bij die duizenden en duizenden mensen staat Ellen Petrie. En die vraagt ze de kleren van het lijf. Die kijkt in de koffers, die vraagt waar ze naartoe.

trekken. Straks weer in Ribbe de Bie met Petrie over een dik uur bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven. Het is 9:13. Blondie komt eraan na Tom Jones. She's a lady. But she's all-

0: nummer 1. Daar droomde ze van. En ze heeft dat ook vaak gehaald hoor. Debbie Harry met Blondie. The tide is high. In de zomer van je leven maken we graag plaats hier bij Nostalgie Plus voor de muziek uit ons land. Voor de Vlaamse muziek, voor de Vlaamse kleinkunst. En een zanger die we niet zo vaak horen, maar die toch een indrukwekkende carrière gehad heeft. Meer dan 60 jaar. Het Franse chanson was zijn grootste inspiratiebron. En ik ga zijn bekendste hit draaien hier in de ochtend hier bij Nostalgie Plus. En dat is Christine. Natuurlijk heb ik het over Wilferdi.
1: Krevel.
2: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
6: Zit idee.
7: Nu tijdens de solden stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit idee. Zit idee.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
6: Zit idee.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit idee.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: Bij gelegenheid moeten we eens die uitgebreide versie draaien van Don McLean. Heerlijk nummer, deze American Pie. Zaterdag is het tijd voor de Vlaamse Top 110 bij Nostalgie Plus. Op 11 juli, op onze Vlaamse feestdag. Een van die fantastische lijsten in de classic maand juli, hier bij Nostalgie Plus. En je kan je stem nog uitbrengen voor drie Vlaamse klassiekers via nostalgie.plus. Zeker doen.
1: Ik heb

zonder zachten. Die wondermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: Pogacar niet in het geel meer in de Ronde van Frankrijk, maar die staat nu 8 minuten van de eerste. Maar ja, de Ronde van Frankrijk is nog lang, dus dat gaat hij ongetwijfeld rechtzetten. Shakespeare's met Summertime, daar zitten ook mooie zomerherinneringen voor jou aan vast. En die laat ik horen hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. De files die zijn er ook nog. Fritsmeister geeft 27 kilometer file op in het totaal. We zitten met een ongeval op de E17. Gent-Kortrijk verlies je daar 26 minuten van Deinze tot Waregem. Op de E403 Doornik-Kortrijk kwartier extra van Templeuve tot Estaing-Puy. Op de E19 Brussel-Antwerpen plus 12 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst en je verliest 10 minuten. Op de E429 Doornik, Brussel van Tubeke tot Bergense Stevig. Andere vertragingen, maar 3 files meer. En die bedragen een paar 3 minuten, 3 à 5 minuten, niet meer.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Anne Samson die stuurde een WhatsApp-berichtje. En die is aan het genieten van de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus op deze woensdagochtend. En ze hoopt dat Christine van Wildverdi, het nummer dat ik daar straks draaide, dat dat in de Vlaamse top 100 zit van nu zaterdag. Want dan kan je hem beluisteren. Wel, als je stemt natuurlijk voor Christine van Wildverdi op Nostalgie.plus aan, dan gaat hij er zeker in zitten. Want ik vind het een fantastisch nummer. Het zou jammer zijn mocht hij er niet bij zijn. Dus stem maar via Nostalgie.plus. I Will Survive van Gloria Gaynor. En dan terug naar de zomer van 1973.
1: Zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie.plus.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AF Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allo, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat?
7: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: In de zomer van 1973 schrokken we ons een muzikaal hoedje, want er was nieuws, toch wel heel bijzonder nieuws toen.
1: De zomer van
2: 1973.
0: Want de Everly Brothers maakten bekend op 14 juli dat ze uit elkaar gingen. En de Everly Brothers die ken je natuurlijk van deze grote hit. Scoorde de ene hit na de andere en dat van eind jaren 50 tot in 1973. En dan waren er zware problemen die ervoor zorgden dat de broers uit elkaar gingen. Ja, niet alleen politiek weken ze van elkaar af. Don Everly was veel progressiever dan Phil Everly. Ze hadden ook privé wat problemen. Behoorlijke problemen met alcohol en drugs. En er was natuurlijk de British Invasion, waardoor de Amerikaanse hitmakers een beetje op de achtergrond geraakten. Maar de Everly Brothers die kwamen 10 jaar later terug bij elkaar. En dat deden ze in een productie van Dave Edmunds met een nummer van Paul McCartney. Van een comeback gesproken met deze On the Wings of a Nightingale. Don en Phil Everly uit elkaar dus voor een eerste keer in 1973. Don overleed in 2021 en Phil die in 2014 al. De Everly Brothers uit elkaar op 14 juli. En wat gebeurde er nog meer muzikaal in 1973? Wel, Don die scoorde een dikke hit met in de hoofdrol Tony Orlando. Een verhaal over een gevangene die terugkeert naar huis. En die een grote eikenboom, een grote eik gaat versieren met een geel lint. Of laat versieren door zijn vrouw, als ze hem terug wil natuurlijk. Ja, en die oude eik die bestond ook echt, al stond hij niet helemaal op de plaats die in het nummer voorkomt. Stond elders in Brunswick. 900 jaar oud is die boom, staat bekend als een liefdeseik. En is maar liefst 4 meter breed. Gigantisch boompje dus. Hij speelt de hoofdrol in deze Thai...

op de juiste manier op smaak gebracht. Met peper en zout. En zout, zeezout en peper uit de pepermolen. Ik heb er nog eentje en daarmee gaan we naar die Santine met de mama's en de papa's. Wat een overheerlijk zonnig nummer. Ja, de mama's en de papa's met California Dreamin'.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solden bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solden tot 30% korting.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee, gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten. Zonder bijkomende kosten, no stress. Cadet, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
16: Hoe dat?
15: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
16: Oh, cool.
15: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
18: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
19: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
20: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden. Via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
21: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
22: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
21: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
22: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
21: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
22: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
23: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
24: Nostalgie Plus.
5: En dat het hier plezant is bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven, weet ook de Sweet Funny Funny komt eraan.
25: Your golden years. Nostalgie Plus.
5: En dan nu het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon.
26: Goedemorgen. Jeugdorganisatie Kazoo verbiedt gsm's op zomerkamp. Kinderen jonger dan 13 moeten deze zomer hun gsm dus thuis laten. Kazoo verstrengt de smartphone-regels omdat die de vakantiebeleving en groepsgevoel verstoren. Gsm's versterken ook heimwee en de ongerustheid bij ouders, klinkt het. Vorig jaar was de gsm voor 11- en 12-jarigen nog afgeraden. Nu is het dus verboden. Andere jeugdorganisaties zoals Giro, Scouts en KLJ kiezen nog niet voor een algemeen smartphoneverbod. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen op Iran absoluut noodzakelijk. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in het Turkse Ankara. De VS vielen opnieuw zo'n 80 Iraanse doelen aan als reactie op de Iraanse aanvallen in de straat van Hormuz. Volgens Rutte moet er krachtig gereageerd worden als een staakt het vuur wordt geschonden. De escalatie tussen de VS en Iran dreigt de NAVO-top nu ook te overheersen. Normaal ging die gaan over defensiebudgetten van de lidstaten. Maar Trump heeft al meermaals kritiek geuit omdat de NAVO-landen hem te weinig steunen in de oorlog met Iran. En in Thailand is een Belgische toeriste van 21 betrapt met een grote hoeveelheid drugs. Bij een controle op de luchthaven vonden douaniers ruim 31 kilo cannabis in haar reiskoffers. De vrouw werd onmiddellijk opgepakt voor poging tot drugsmokkel. In Thailand riskeer je daarvoor een maximale celstraf van 10 jaar en een boete die kan oplopen tot 4 keer de waarde van de in beslag genomen drugs. De zon en de wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden dan. Ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Maxima blijven schommelen rond 30 graden.
0: 20 kilometer file nog, de vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Gent-Kortrijk. Daar verlies je 20 minuten. Van Deinst tot Waregem, ter hoogte van Waregem gebeurde een ongeval. 12 minuten trager op de E19 Brussel-Antwerpen, van Mechelen-Zuid tot Rumst. En 10 minuten verlies je op de A12 Boom-Antwerpen, van Boom tot het kruispunt Krijdalaan Kontigse Steenweg. En op de E429 Doornik-Brussel, van Tubegen tot Bergense Steenweg.
1: Van je leven.
3: Johan Henneman.

Ja, tijdens de zomer van je leven durven we al eens kiezen voor een nummer waarin zon in de titel zit. In Kershaw bijvoorbeeld. I won't let the sun go down on me. Na Flash in the Pan. Hey St. Peter. Good morning,

0: Iedere artiest probeert een meesterwerk te maken, maar niet iedereen slaagt daar even goed in, zoals Barry Ryan. Die deed dat schitterend eind jaren 60 met Eloise. Die staat klaar. En over meesterwerken gesproken, die worden soms wel eens uitgezonden en gemaakt in een Eurovisie Songfestival. Al winnen ze niet altijd, maar wat dan platen. Mosedades en RS2 komt er dadelijk aan.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
10: Een dagje

Ben weg aan het dromen. Heeft te maken met Mosserdades. Wat een heerlijk Eurovisie Songfestival nummer. Iedereen heeft daar dolle pret bij. Van de Mosserdades, die eer is toe. En de man die aan het lachen is, is Barry Ryan. En die brengt ons naadloos tot bij Ellen Petrie. Ja, we hebben onze mannetjes, het is te zeggen ons vrouwtje, op de luchthaven van Zaventem afgezet. Dat is voor zo. Ribbedebie.

0: Ellen Petrie, die verrast niet alleen toeristen die daar klaarstaan met hun reiskoffer op zaventem.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Maar ze durft ook wel eens personeel aanklampen. Personeel van Brussels Airlines nog wel.
2: Ja, ik sta hier inderdaad bij iemand van Brussels Airlines, Nouria. Ja. Fantastisch mooi meisje.
3: Dank u.
2: Wat is jouw functie hier?
3: Ik werk als manpower planner bij Brussels Airlines. Dus dat is eigenlijk bij de afdeling van maintenance en engineering.
2: Wat houdt dat in? Wat moeten zij uitvoeren?
3: Die zorgen ervoor dat alle vliegtuigen zowel kunnen landen als stijgen. Het is, bij maintenance en engineering zijn we ongeveer bij 250 à 300 techniekers. Dus dat is wel een zeer groot groep. Ja. Maar het is vooral een uitdaging. Maar het is wel waar dat je soms op kantoor kunt komen op een ochtend en dat je denkt van, wat is deze hier allemaal, of een chaos. Maar uiteindelijk komt alles heel goed. En je weet vooraf ook niet wat er allemaal op je te wachten staat. Dus het is echt wel een constante uitdaging. Ja. En dat is echt wel tof.
2: Heel de tijd aanstaan. Ja. Er zijn enorm veel functies binnen Brussels Airlines. Heb jij nog dingen gedaan?
3: Ja, ik heb hier eigenlijk 4 jaar gewerkt als passenger service agent. Dus dat is eigenlijk al de check-in procedure. Duren en aan de gate staan. Ik ben begonnen in 2019 en ik heb dat 4 jaartjes gedaan als student. Ja. Dus dat was echt wel een leuke ervaring. Ja. Ik ben daar heel jong gestart, met net 18 jaar.
2: Zeg, en als jij zelf reist, heb je dan heel veel kritiek? Zie jij dan heel veel? Of kun je echt nog ontspannen en zeggen, de boel, ik doe mijn ding?
3: Ik ontspan. Het is wel leuk om je collega's te zien, niet daarvan. Dat is echt wel tof. Dan is het meestal, maar waar gaat je vandaag? Dus dat is wel leuk. Maar voor de rest, als het hier ontploft, ik ga op reis vandaag. Dat is voor morgen of zo. Dus,
2: ik hoop alvast dat het hier vandaag niet ontploft, maar het was heel fijn jou te spreken.
3: Dank je wel.
2: En wie weet zien we elkaar wel ooit eens, hè, ergens.
3: Ja.
2: Zou fijn zijn. Maria, merci.
3: Dank je wel.
2: Nostalgie Plus.

0: Lionel Richie die werkte zich helemaal op de voorgrond als de grote man van de Commodores. Met zijn fantastische stem en met zijn heerlijke ballads die hij ook nog zelf componeerde. Three Times a Lady is er één van en die staat op het programma hier in de zomer van je leven. We hebben nog een paar files over van de ochtendspits. Het zijn er een drietal, dus het is echt niet veel. En ik ben ze eigenlijk kwijt. Nee, ik heb ze gevonden. 15 kilometer in het totaal. Dit zijn de vertragingen op de E403 door Nieuw-Kortrijk. 11 minuten trager van Tanpleuven tot Estaing-Puy. 10 minuten erbij op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rumst. En 6 minuten extra op de A12 Boom-Antwerpen van Aartslaar tot het kruispunt Krijdalaan Kontigse Steenweg.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Nostalgie Plus. Met Johan Henneman.

0: Hij kan niet alleen goed zingen en het goed uitleggen. Hij maakt fantastische ballads. Nog altijd hoor. Lionel Richie en Three Times a Lady. Het past perfect het jasje dat Katrien en de Wave zo meteen aantrekt. Walking on Sunshine en dan de zomer van 73.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Voor Katrina en de Weefs kan de zomer niet meer stuk. Dankzij deze Walking on Sunshine.
1: De zomer van 1973.
0: In de zomer van 1973 is er mij een intro opgevallen. Ja, het is te zeggen een outro. Normaal zijn het alleen intro's bij platen. Maar de outro die was zo geweldig. En die is nog altijd geweldig. Werd trouwens ook als tune gebruikt op de radio. En ik heb het over deze outro. En die hoort natuurlijk bij Laat Me Nu Toch Niet Alleen van Johan Verminnen. Stond in de zomer van 1973 in de Vlaamse top 10. Het was niet meteen zijn grootste hit, maar het nummer is alleen maar bekender geworden. Gerijpt als goede wijn. En halfweg de jaren 90 werd het opnieuw uitgebracht in een versie van Clouseau. En toen werd het er nog een grotere hit, ook in Nederland. En Laat Me Nu Toch Niet Alleen, componeerde Johan Verminnen samen met Dan Laxman. En die kon goed overweg met een Moog synthesizer en dat hoor je er wel aan. En Laxman was trouwens ook de technicus die het nummer opnam in de versie toen Clouseau in de studio stond. Een van de hits dus uit de zomer van 1973, maar er zijn er nog meer, zoals Roger Daltrey, die besliste van een solo carrière te starten naast The Who. Die had ook een andere tekstschrijver nodig. Pete Townsend deed dat voor The Who. Roger Daltrey moest op zoek naar iemand anders en hij botste toevallig op Roger Daltrey, tenminste op Leo Sayer. En Daltrey en Leo Sayer, dat was een gouden combinatie. En de eerste solo-hit van Roger Daltrey kwam in 1973 uit het eerste solo-album Daltrey. Dit is Giving It All Away.

genieten van de zomer van je leven. Kan zo meteen vanaf 11 uur met Sebastian. Die neemt je mee tot 3 uur vanmiddag. En dan is het aan Leen. En voor 11 uur heb ik nog even de tijd om de benen te strekken. Samen met jou, denk ik.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Het hoort vandaag opnieuw een mooie dag. En dan heb ik het niet alleen over het weer, maar ook over de muziek. Only the Strong Survive van Billy Paul is mijn eerste. Het is 11:00, nieuws met Fraukje Kaljon.
4: Goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de brand op Linkeroever. Het parket bevestigt dat de brand in een appartementsgebouw uitbrak tijdens de plaatsing van een nieuwe elektriciteitskast. Daarbij werd een waterleiding geraakt waarna er kortsluiting ontstond. En dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke brand. Dat blijkt nu uit het verslag van de branddeskundigen. Bij de brand stierven 5 mensen, allemaal vrouwen. En ook de schade is enorm. Een groot deel van het gebouw is minstens een half jaar onbewoonbaar. Bij brouwerij AB InBev in Leuven hebben de vakbonden en directie een akkoord bereikt na 6 dagen. Het personeel was boos over de hoge werkdruk. Volgens de vakbond komt er extra personeel en is er nu ook een hitteplan afgesproken. Gisteren eindigde het overleg nog zonder resultaat, maar nieuwe gesprekken deze ochtend hebben toch tot een doorbraak geleid. Het personeel krijgt nu meer uitleg van de vakbond en gaan dan normaal weer aan het werk. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara hard uitgehaald naar Iran. Hij zei er dat het staakt het vuren voor hem voorbij is. Trump wil naar eigen zeggen niet meer met Iran te maken hebben. Hij voegde wel nog toe dat de onderhandelaars mogen blijven praten, maar hij denkt dat ze hun tijd verspillen. Afgelopen nacht laaide het geweld tussen de VS en Iran weer op nadat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz had aangevallen. Zon en wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden dan. En ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Maxima blijven schommelen rond 30 graden.
2: De zomer van je leven. Sebastian de Krop.

Het weerbericht van vandaag, jou gebracht door The Beatles met George Harrison als zanger. Here comes the sun. En ja, dat klopt ook. Nog even wachten en dan maken de wolken plaats voor meer zon. Goedemorgen. Ik hoop dat je even fris uitgeslapen bent als ik. En als het toch wat moeilijk gaat vandaag, dan help ik je graag met de beste classics uit 60s, 70s en 80s. Tot 3 uur zijn we in elkaars gezelschap. Ik heb nu voor jou de grootste meezinger van Anita Meijer klaarstaan. En dit zijn al de Shirts. Tell me your plans.

0: Rhinestone Cowboy, dit was Glen Campbell. Paraguay, beter, was dit jaar een van de revelaties op het WK voetbal. Ze gingen er een paar dagen geleden pas uit in de achtste finale tegen Frankrijk. Maar ze kunnen meer dan voetballen. Ik heb straks muziek vandaar met de Paraguaan Dino Garcia. Alhoewel hij allang in ons land woonde toen hij een hit scoorde met het trio Dino Garcia, Jesus Carrios, Guantanamera. Zometeen, ik heb ook Harpo met Movie Star.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando. Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of deze?
6: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: Zit-idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
9: Zit-idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: Zit-idee.
8: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: De zomer van je leven. Nostalgie.

Als je denkt de stem van de dame hier in de achtergrond te herkennen, dat zou kunnen, want dat is Frida van ABBA, die meezingt bij de Zweedse harpen op Movie Star. En daarvoor Dino Garcia. Hij woonde lange tijd in Gerardsbergen. En Sofia uit Brakel, die stuurt dat ze hem kent. Haar grootouders hadden een droogkuis in Gerardsbergen. En iedere vrijdag dronken haar grootvader en Dino een pintje om de week af te sluiten. Leuk is dat, leuk is dat. Straks voer ik het zomergevoel nog wat op met muziek van Billy Ocean. En ook de Kinks met Sunny Afternoon. En dit is al Boy George, Everything I Own.

Bij DEMA Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. DEMA Meubelen. Nostalgie Plus.

0: Vandaag, in de zomer van je leven, zoomen we in op het jaar 1973 met straks het verhaal van een van de meest besproken voetbaltransfers van die zomer. Een Nederlander die Ajax inruilde voor Barcelona. Muziek van Tammy Wynette, Stand By Your Man, Jason Donovan ook. En dit was natuurlijk Sunny Afternoon van de Kings. Eentje die wat mij betreft niet mag ontbreken in onze zomertop 500.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dus niks.
10: Alla jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent?
9: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
2: Ice Adventure. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar 9.

0: Jason Donovan met Too Many Broken Hearts. Zometeen supporteren de Rolling Stones voor de Duivels. En dan bedoel ik niet de Rode Duivels.
1: De zomer van je leven.
0: En nu ik toch bezig ben over voetbal, vandaag nemen we jou bij Nostalgie Plus mee naar de zomer van 1973. Dat doen we in muziek, maar ook in herinneringen. Zo is 1973 de zomer waarin de Nederlandse voetballer Johan Cruijff de overstap maakte van Ajax naar Barcelona. Cruijff was op dat ogenblik misschien wel de beste voetballer ter wereld. Hij won 3 keer op rij de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League nu. Hij deed dat met Ajax. Hij was ook meermaals de winnaar van de Ballon door de erkenning voor beste voetballer. Maar ondanks dat voelde hij zich bij zijn club Ajax niet altijd even gewaardeerd. Zo moest hij op een bepaald ogenblik de aanvoerdersband inleveren. Barcelona was al lange tijd geïnteresseerd, maar kon pas in 1973 toeslaan, omdat voordien buitenlandse spelers niet in Spanje mochten spelen. De overstap werd een groot succes. Het was voor Cruijff een blij weerzien met coach Rinus Michels, die daarvoor al 5 jaar zijn trainer was bij Ajax. En hij slaagde erin om van Barcelona opnieuw een topclub te maken. De Spaanse club stond onderaan het klassement toen Cruijff toekwam. Maar dankzij hem slaagden ze erin om 25 wedstrijden op rij niet te verliezen. En speelden ze kampioen voor het eerst in 14 jaar. Cruijff die zou uiteindelijk 5 seizoenen blijven. Muziek nu uit de zomer van 1973 met Salix Alba. Dat is een groep uit het Brusselse rond de toetsenist van Wallace College. I can't resist.

Salix Alba, een leuke bende uit Brussel die zich als ridders verkleedde. En ook de muziek mocht wel wat zottekes zijn, zoals je hoorde. I Can't Resist. Zijn jouw dansmoves even goed als die van Mick Jagger? Wel, je kan het nu uitproberen, want dit zijn de Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Ik heb ook nog Milli Vanilli net voor 12 uur.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: Smakelijk als je zo meteen aan tafel gaat, maar eerst nog een dansje in het gezelschap van Jimmy Bo Horn. Dance Across the Floor. Your golden years, nostalgie plus. Het is 12 uur, nieuws met Fraukje Kaljon.
5: Goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de brand op Linkeroever. Het parket bevestigt dat de brand in een appartementsgebouw vorige week uitbrak tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Daarbij werd een waterleiding geraakt waarna een kortsluiting ontstond. En dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke brand. Dat blijkt nu uit het verslag van de branddeskundigen. Bij de brand stierven 5 mensen, allemaal vrouwen. En ook de schade is enorm. Een groot deel van het gebouw is minstens een half jaar onbewoonbaar. Er wordt minder gestolen op bouwwerven. De politie kreeg vorig jaar zo'n 2000 aangiftes binnen van werfdiefstallen. Dat is ruim 8% minder dan in 2024. En op 10 jaar tijd is het aantal gedaald met bijna 40%. Bouwbedrijven beveiligen hun werven steeds beter. Het gaat dan bijvoorbeeld over verlichting, camera's en schuttingen. En bedrijven kunnen de politie ook vragen om regelmatig langs de werf te patrouilleren. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran is voorbij, of toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in het Turkse Ankara. Trump wil naar eigen zeggen niets meer te maken hebben met Iran. Hij voegt er wel aan toe dat de onderhandelaars mogen blijven praten, maar hij denkt dat ze hun tijd verspillen. Afgelopen nacht laaide het geweld tussen de VS en Iran weer op, nadat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz had aangevallen. Zon en wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden. En ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Maxima blijven schommelen rond 30 graden.
6: De zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop.

90s versie van Urge Overkill ken je ook wel, hè? Uit de film Pulp Fiction. Dit was het origineel van Neil Diamond. Girl, you will be a woman soon. Machtelt is aan het aanschuiven in de carwash met de radio volle bak.

op Nostalgie Plus. Wel, zolang je de ramen niet openzet als je wagen de carwash inrolt, komt dat helemaal goed, denk ik, Machteld. En meezingen in de carwash of waar dan ook,

0: We zijn in Nederland aan het werken aan een musical rond de Dolly Dots. En stiekem hoop ik dat die musical ook tot bij ons komt. Net als met de musical over Rob de Nijs een paar maanden geleden ook nog gebeurde. Love Me Just a Little Bit More van de Dolly Dots. Ik blijf in Nederland met Herman Brood, zijn Saturday Night. The Temptations ook, My Girl. En collega Michel Follet, die een van zijn favoriete zomerhits voorstelt.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makrie in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie. We'll be right back.

0: Temptations, een van de grote bands bij Motown. Dit was zijn eerste succes, My Girl. Zometeen Les Popies, Non Non, Rien a Changé. En collega Michel Follet heeft over voor vandaag ook iets Franstalig geselecteerd.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag, ik leer het nog. Sunny Worthing, kortweg Sunny, haalde in de late zomer van 1976 halfweg onze hitparade, de toenmalige BRT Top 30, met deze

De helft van de tijd zingt hij la la la la la la. Op de hoes deed hij Sonny wat onnozel met twee stokbroden, baguettes, een blauw-wit gestreepte trui en een alpino-pet op het hoofd. Maar het is een Brit, hij heet Jonathan Edward Kennett en schreef het liedje zelf. Veel valt er over de man niet te vinden. Hij week begin jaren 80 uit naar Australië. En omdat op het hoesje alleen Sonny stond, niet zijn achternaam Worthing, dachten sommige radiomakers en DJ's aanvankelijk dat het om een solo-single van Sonny ging, zonder Cher. Ook al omdat Sonny en Cher in de jaren 60 al zo'n typisch Frans liedje met accordeon hadden opgenomen, Sing C'est la vie. Niet dus, hè. Sonny Worthing, La Belle France. In Nederland werd het overigens geen hit voor Sonny, wel voor Yen Roch. La Belle France, ik heb zo meteen zin om er naartoe te gaan. Sonny Worthing.

Een Brit die in het Frans zingt. Nu ja, Frans, het is zoals Michel al zei. Het is vooral veel la la la. Sony met La Belle France. Als jij deze zomer op reis gaat naar Frankrijk, dan passeer je wellicht Parijs. Dat is altijd miserie met veel file op de ring rond Parijs. Als je dit jaar ook voor hebt, misschien dat je Les Poupies moet opzetten. Een jongenscore uit de buurt van Parijs. Het kan me helpen tegen de filestress. Non, non, rien n'a changé van Les Poupies. En straks ook Tipau. China in your hands.

0: Ooit, als ik veel tijd en veel geld heb, wil ik er graag heen. Het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Slenteren op de promenade, gaan kijken naar de beachvolleyballers op het strand. En vooral genieten van de zon natuurlijk. Copacabana van Two Man Sound. Straks Chicory Tip, Son of My Father en ook Dan Hartman.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: De zomer van je leven.

Een Chicory Tip, duidelijk aan de slag met de synthesizer hier. Son of My Father. Roxy Music komt eraan met Brian Ferry, maar ook met Yannick Etienne, een Haïtiaanse zangeres die mocht meezingen op Avalon. Roxy Music dus, zo. En dit is al Dan Hartman met Relight My Fire.

0: Ik ben helemaal fan van de saxofoon in dit nummer Avalon van Roxy Music.
1: De zomer van je leven.
0: De hele dag halen we herinneringen op aan het jaar 1973. Wat weet jij nog van die zomer? Was je al geboren in 1973? En zo ja, hoe oud was je? En waar hield jij je toen mee bezig? Je mag het altijd laten weten via nostalgie.plus of in een bericht op WhatsApp op 0477-900-800. Wat gebeurde er in de wereld in de zomer van 1973? Wel, op 19 juli van dat jaar, of 11 juli beter van dat jaar, wees de Raad voor Nederlandse Cultuurgemeenschap de Vlaamse Leeuw aan als Vlaams volkslied. Het nummer bestond natuurlijk al langer, wellicht van 1845, maar in de zomer van 1973 werd het dus uitgeroepen tot volkslied van Vlaanderen. Dat gebeurde toen in eerste instantie door de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Zij erkende de eerste twee strofen van de Vlaamse Leeuw. Ruim 10 jaar later, op 11 juli 1985, werd de Vlaamse Leeuw ook officieel door de overheid vastgelegd als volkslied van de Vlaamse gemeenschap. Dat gebeurde bij een ministerieel besluit van de toenmalige gemeenschapsminister van cultuur, Karel Poma. Dit is muziek uit de zomer van 1973. Een classic van 10cc die qua sound en melodie bij een beetje aan de Beach Boys doet denken. Rubber Bullets.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Er zijn vandaag wat meer wolken, maar dat vergeet je vlug met Boney M. Straks Kalimba de Luna. Eerst Albert Hammond. Your golden years. Nostalgie plus. Is 1 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
5: Goedemiddag. Er verdwijnt al maar minder materiaal op onze bouwwerven, omdat aannemers die beter beveiligen tegen dieven. Ze plaatsen vaker extra verlichting, meer camera's en hogere hekken. Bouwbedrijven vragen ook vaker aan de politie om eens langs hun werven te rijden. De politie kreeg vorig jaar zo'n 2000 aangiftes binnen van werfdiefstallen. Dat is bijna 10% minder dan in 2024. Bij bierbrouwer AB InBev in Leuven bereikten vakbonden en directie een akkoord na een staking van 6 dagen. Het personeel protesteerde tegen de hoge werkdruk. De vakbonden zeggen dat er nu extra mensen komen, net als een concreet hitteplan. Ze leggen de details nu uit aan de personeelsleden bij AB InBev die daarna normaal gezien terug gaan werken. En als je komende dagen met Brussels Airlines naar Spanje vliegt, bijvoorbeeld naar Madrid, Barcelona, Malaga en Alicante, dan doe je dat met het speciaal beschilderde Rode Duivelsvliegtuig. Normaal gebruikt Brussels Airlines het ook voor de andere bestemmingen in Europa. Maar de vliegmaatschappij wil op een ludieke manier de Spanjaarden wat uitdagen, opdat onze Rode Duivels nu vrijdag op het WK hun kwartfinale spelen tegen Spanje. Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken, maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm bij 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden aan zee, iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.
6: Van je leven.
7: Sebastian de Krop. Los

dansen op Boney M. Zelfs onze rode duivels doen het Kalimba de Luna. Ja, en hoe vaak en met welke classics zou Boney M. in onze zomertop 500 opduiken? Hooray, hooray, it's a holiday lijkt mij een grote kanshebber. Net als Sunny natuurlijk ook. Wat is voor jou de perfecte zomerse muziek? En wat moet dus zeker in de zomertop 500? Ga stemmen via nostalgie.plus en kies je drie favorieten. En ja, als je daar dan toch bent, juli is classic maand met nog wel meer hitlijsten. Een Belgische top 100 ook, een Franse top 100 en een Vlaamse top 100 die je nu zaterdag hoort, hier bij Nostalgie Plus, van 10 tot 5 met Serge en Domi. Het is 10 over 1 geworden en er is Carly Simon nu op de radio. You're so vain.

0: War van Edwin Starr, actueler dan ooit, helaas zou ik durven zeggen. Straks de Beach Boys met vlinders in de buik. Ze zeggen wel eens dat de zon ons sneller doet verliefd worden. Wel, dat zou wel eens kunnen kloppen als ik hen hoor. Ze dromen van een strand met palmbomen en vooral van meiden in Franse bikini op dat strand. California Girls van de Beach Boys staat klaar. Axel Red ook en Rare Earth met Get Ready.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
5: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Solde bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solde bij Zalando.
11: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: De zomer van je leven.

Axel Red, gisteren stond ze nog op Gent Jazz, net als Van Morrison, en beiden hebben ze geschitterd. Ik zag foto's en filmpjes voorbij komen. Axel Red met de cowboyhoed en vooral vol energie. Die stem, die power, mogen trots zijn op zo'n straffe artiest uit ons land. Het was het eerste optreden van haar zomertour, maar er komt nog veel leuks aan met de Lokerse feesten. En morgen al een concert in het Rivierenhof in Antwerpen. Elle danse suile van Axel Red. En dit zijn de Beach Boys, California Girls.

De zomer is de periode bij uitstek voor trouwfeesten. Wel, een trouwfeest is wat mij betreft pas echt geslaagd als deze door de DJ van dienst gespeeld wordt. Love is in the air van John Paul Young. Straks mag je Oeh La La La meezingen met Doe Maar. Dat is voor na Gilbert O'Sullivan. Matrimony.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee van Doe Maar. Straks krijgt Pink Floyd de hulp van een kinderkoor. Een groep van 23 tieners uit de plaatselijke school. Ja, omdat een school vlakbij de opnamestudio lag, mochten ze meezingen op wat uiteindelijk een iconische classic zou worden. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. En Billy Joel is ook onderweg.
2: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
3: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
2: En de zomer top 500.
3: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
2: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dus niks.
10: Alla jong.
9: Korting tot min 70%.
10: Procent?
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
8: AS Adventure. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatje, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
8: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee jong, gracias Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. De rekening van KBC.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Zometeen kan je de Macarena dansen met Los Del Rio. En ik heb ook een hit uit de zomer van 1973.
1: De zomer van je leven.
0: En dat is geen toeval, want de hele dag nemen we jou mee naar die bewuste zomer, die van 1973. Met iedere uur muziek en natuurlijk ook verhalen en herinneringen. Zo was 1973 de zomer waarin Stevie Wonder ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op 6 augustus 1973 in North Carolina in Amerika. Stevie Wonder was op tour en reed samen met zijn neef in een gehuurde cruiser naar een stadje om zijn nieuwe album te promoten. Zijn neef zat achter het stuur en botste tegen de achterkant van een lege truck. De voorruit van een auto verbrijzelde. Stevie Wonder raakte bewusteloos en belandde 4 dagen in coma. De zanger verloor een tijd lang zijn reukvermogen en hield ook een litteken op zijn voorhoofd over aan dat ongeval. Er werd voorgesteld om dat weg te nemen met plastische chirurgie, maar dat zag Stevie Wonder niet zitten. Hij zag het als een teken en een blijvende herinnering aan de crash die hij overleefd had. Ik heb muziek uit de zomer van 1973 met een glam rock hit van de Brit Barry Blue, Dancing on a Saturday Night.

0: tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Meer zomer dan dit gaat het niet worden. De Macarena van Los Del Rio. En dit is Lulu and the Lovers.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zit idee.
2: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
3: Zit idee, zit idee.
2: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
3: Zit idee, zit idee.
2: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
3: Zit idee.
2: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
4: Als je namiddagdipje voelt opkomen, dan maak ik daar graag kom af mee met muziek van Cheap Trick. I want you to want me.
5: Your golden years. Nostalgie plus.
4: Het is 2 uur en Bart van Langenhoven heeft nieuws.
6: Goedemiddag. Je kan binnenkort bij je bank maar maximaal €5.000 per dag meer overschrijven om te vermijden dat er plotseling grotere bedragen van je rekening verdwijnen door online criminelen. Het is een van de maatregelen uit een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil zo het online betalen veiliger maken. En als je zelf een fraudedossier wil opstarten, dan moet je bank je ook veel sneller helpen dan nu het geval is. Banken gaan ook onderling fraudegegevens delen via een speciaal platform en ze willen telecombedrijven en justitie actiever betrekken bij online fraude. In Noord-Frankrijk is een Belgische man van 43 gestorven toen hij zijn 2 jonge zonen redde toen die dreigden te verdrinken. De man kreeg een hartstilstand toen hij zijn kinderen uit het water haalde. In de buurt was dat van Boulogne-sur-Mer. Hulpdiensten brachten de Belgische vader nog naar het ziekenhuis toen ze hem konden reanimeren. Maar daar is hij uiteindelijk toch overleden. En dan nog tennis. Elise Mertens begint zometeen aan haar kwartfinale op het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze speelt op court number 1 tegen de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst. Opvallend, het is pas de eerste keer dat Elise Mertens bij de laatste 8 zit op het heilige gras van Wimbledon. En tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken. Maxima morgen tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm bij 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden. Aan zee iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.
7: Zomer van je leven.
8: Sebastian de Krop.
9: Nostalgie Plus.
10: I want you to want me.

Where Did Our Love Go van Diana Ross en de Supremes. Nog een uurtje zorg ik voor de classics in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. En straks vanaf 3 uur is Leen er met ook vandaag bezoek van Michael van Damme van de wielerpodcast Café Tour van het Nieuwsblad. Samen hebben ze het over de Ronde van Frankrijk en de rit van vandaag die er eindelijk eentje wordt voor de sprinters. En dus is er misschien wel een kans voor Jasper Philipsen of Tim Merlier. We zullen het zien. Ik neem je in de muziek niet mee naar Frankrijk, maar wel naar Johannesburg in Zuid-Afrika, dankzij Eddie Grant. Eerst Roger Whittaker, I Don't Believe In If Anymore. Nou.

0: Gladys Knight en de Pips. Dit is Baby Don't Change Your Mind. Zometeen de man die gisteren in Gent Jazz nog trakteerde op een topconcert. Van Morrison. Ik was er zelf niet bij, maar ja, als ik de recensies mag geloven, was het echt wel heel goed. 80 is hij ondertussen, maar de leeftijd heeft amper of geen effect op zijn stem. En ook zijn mondharmonica beheerst hij nog als de beste. Van Morrison met Damn Gloria staat klaar. En ook Superstition van Stevie Wonder.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.

Stevie Wonder schreef dit voor muzikant Jeff Beck als bedanking voor deze gitaarwerk op het album Talking Book. Maar platenbaas Berry Gordy die vond het nummer te goed en overtuigde Wonder om het toch zelf op te nemen. En zo scoorde hij een nieuwe hit, Superstition, van Stevie Wonder. Zometeen een vrolijke disco-zomerhit van Afric Cymone. Muziek van Fleetwood Mac ook. En dit is Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Can't Stay Away From You.

0: classic vol verdriet, want het gaat over een relatiebreuk. Dreams van Fleetwood Mac. Dan hoop ik dat de droom van Elise Mertens wel uitkomt. Ze speelt momenteel haar kwartfinale op het Grand Slam tennistoernooi Wimbledon. Voor het eerst geraakt ze zover en nu longt misschien wel de halve finale. Voorlopig gaat het niet makkelijk. Mocht ze toch winnen, heb ik de perfecte plaat voor het feestje achteraf. En dat is Born to be Alive. Patrick Hernandez komt eraan. En ook Rod Stewart met Baby Jane.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De zon.

0: Baby Jane, dit was Rod Stewart.
1: De zomer van je leven.
0: En dan nu nog eens naar de zomer van 1973. Als je een grote Bond-fan bent, dan weet je misschien wel dat die zomer de Bond-film Live and Let Die uitkwam. Het was met een beetje schrik dat de Bond-fans richting filmzaal trokken, want niet langer Sean Connery, maar Roger Moore speelde de rol van 007. Nu, al die jaren later, weten we dat dat een topkeuze was. Roger Moore zou uiteindelijk in 7 Bond-films de hoofdrol spelen. Maar in 1973 was niet iedereen daar even zeker van. Roger Moore was zelf niet eens de eerste keuze. De distributeur wou namelijk dat een Amerikaan Bond speelde. En ze stelde Paul Newman, Burt Reynolds, Clint Eastwood en Robert Redford voor. Burt Reynolds die werd daarbij als beste kandidaat gezien. Maar hij sloeg het aanbod af omdat hij vond dat James Bond gespeeld moest worden door een Brit. En zo kwamen ze uiteindelijk bij Roger Moore uit. Voilà. De muziek uit de zomer van 1973 komt dit uur van broer en zus Carpenter, Richard en Karen Carpenter. Yesterday, once more.

String. Jij loopt misschien wel rond op blote voeten met het warme zomerweer, want dat is nog zo verfrissend. Dat Sandy Shaw deed het ook op het Eurovisie Songfestival. Puppet on a String. Zo is bijna 3 uur. Leen komt eraan met Viola Wills en Barry White bij haar. Ik heb Smokey nog. I'll meet you at midnight. En dit is Wes met Alane.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Maakri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakri.be. Nu solden bij Maakri.
4: Heer, goedemiddag, het is 1 minuut over 3. Zometeen na het nieuws een echte disco classic van Viola Wills. Your golden years. Maar eerst dat nieuws en dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
5: Een goedemiddag. Sociaal drama bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden. Daar kondigde de directie een collectief ontslag aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Waardoor 120 mensen een job verliezen van de 900 die er werken. Reorganisatie komt na een mislukte poging om personeelsleden vrijwillig te laten vertrekken met premies van 30.000 tot 85.000 euro. Tenneco maakte schokdempers onder de merknaam Monroe en deelt helaas ook in de malaise binnen de auto-industrie. In de Duitse deelstaat Beieren is er in een middelbare school een grote politieactie aan de gang, mogelijk na een schietpartij, schrijft de krant Bild. Politie bevestigt dat er meerdere mensen zwaar gewond raakten en sluit een aanval niet uit. Agenten raden buurtbewoners aan de omgeving van de school te vermijden. Zomervakantie in Beieren start pas op 3 augustus, waardoor nog veel studenten in de klassen zitten. En politiediensten uit 7 Europese landen hebben 28 verdachten opgepakt tijdens een actie tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen in Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië en Canada. Via cryptotransacties konden ze daders identificeren die betaalden voor beelden en video's van kindermisbruik via dark web. Agenten namen meer dan 460 dingen in beslag, zoals crypto wallets, drugs en dopingmiddelen. Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken, maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden, aan zee iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.
4: Dank je, Bart. Op de E40 Brussel-Gent verlies je 20 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke. Daar liggen voorwerpen op de weg. Op de E314 Lummegenk ook 20 minuten verlies van Zolder tot Park Midden-Limburg. Een ongeval is daar gebeurd. Op de E19 Brussel-Antwerpen een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. En op de A12 Antwerpen-Boom verlies je 10 minuten van Wilrijk tot in Aartslaar.
6: Zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Without You Now. Het mag dan al een super tof nummer zijn, maar niets is minder waar natuurlijk. Zonder jou zijn wij niks. Dus super tof dat je erbij bent op deze zonnige woensdagnamiddag om die samen door te brengen. En terwijl Ria stilaan haar valiezen aan het pakken is, overmorgen is het zover, stuurt ze in een berichtje. Dan gaan wij de vlieger op richting Griekenland. Eiland hoppen met man, zoon en schoondochter. Hoe zellig is dat, zeg. En ik begin er liever op tijd aan die valies. Dan is de kans kleiner dat ik iets vergeet. Ik vind dat zeer verstandig, Ria. Ik zou dat ook doen. Terwijl jij dat doet, heb ik hier muziek klaarstaan over familie. Jawel, dat is voor straks. Ook muziek van een man met een diepe stem. Eigenlijk na deze man met een ook dieke stem. Ja, hè? Willy de Vil? Ja, toch, hè?

Welkom Chris, die nog een uurtje moet werken, stuurt ze met Leen op de achtergrond. Dat verzachte zeden. Chris, ik ga mijn best doen om te blijven over je bolletje te aaien, zodanig dat die zeden verzacht worden. Als je je haast, kan je hem straks nog zien. Niet Barry White natuurlijk, wel deze meneer hier in Chicago vanavond, want hij doet het nog altijd hoor. Maar niet meer dit op het podium, staat niet meer op zijn setlist blijkbaar. Lay, lay, delay, hier is Bob Dylan.

0: werd gefluisterd dat dit liedje over en voor Barbra Streisand was. Of het waar is, dat heeft hij nooit bevestigd. Bob Dylan. Zo dadelijk een liedje over ons, meisjes.
1: Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
1: Ritchie.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dus niks.
10: Allee, jong.
9: Korting tot min 70%.
10: Procent.
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure. Lotto is op zoek naar handen.
11: Wat?
9: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
11: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
11: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
12: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
13: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
16: Oh, ik zal het eens opzoeken.
15: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
16: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
15: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
18: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
17: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
18: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
17: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
18: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
19: ZitID. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
20: ZitID.
19: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
20: ZitID.
19: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
20: ZitID.
19: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

Some girls, wel, sommige meisjes zijn nieuwsgierig. Ellen Petrie bijvoorbeeld, heel nieuwsgierig. Komt ons goed uit hier bij Nostalgie Plus. En dus luisteren we straks weer mee. Als Ellen in de aankomsthal van de luchthaven in Zaventem staat, met een microfoon in de aanslag, natuurlijk.

0: Petri.
1: Bij wie staat Ellen Petri op de luchthaven van Zaventem? Dat is de vraag die we ons elke dag rond dit uur hier stellen. In elk geval is het vandaag de aankomsthal.
2: Jullie zijn net geland.
3: Ja, klopt.
2: Je ziet er heel fleurig uit, helemaal in het geel.
3: Ja.
2: Van waar komen jullie?
3: Ik kom van Marrakesh nu.
2: Rosalie komt van Marrakesh. En jij ook, hoop ik?
4: Ja, ik ben Maxime Schoeters.
2: En jullie zijn een koppel.
3: Ja, klopt.
2: Zijn jullie al lang samen?
3: 3 jaar.
2: En hebben jullie van elkaar nu nog iets geleerd tijdens de vakantie?
4: Oh, ik heb geleerd dat mijn vriendin heel goed reizen in één kan steken, dat wel.
2: Oh, dat is een heel mooi compliment, hè?
3: Ja, dat vind ik wel.
2: Wist jij dat?
3: Nee, nee.
2: Zijn er zo nog positieve dingen?
4: Ja, voor haar was ook de eerste keer dat ze zo'n reis in één moest steken of wilde steken.
3: Okay.
4: En ik had gewoon gezegd dat ik op avontuur wou en ze had dat ook heel goed op ingespeeld. Dus,
2: je hebt die tips gekregen? En je hebt gewoon alles zelf ingevuld.
3: Ja, klopt. Ik had op voorhand wel een lijst gemaakt. En dan heb ik samen met Toei een reis gepland.
2: En was het ook de reis dat je zegt, dat wou ik ook echt?
3: Ja, ja. Het was echt een reis om niet te vergeten.
2: Niet te vergeten. Dus ik ben wel eens benieuwd welke momenten dat dan zijn.
3: Ik denk toch de
2: of waren.
3: De ballonvaart en de Oezoetwatervallen. Dat was wel mijn hoogtepunten.
2: In de woestijn gaan slapen ook?
4: Nee, dat niet. Maar we wel met de kamelen gaan wandelen. Ja. En dan zo'n tour gedaan met de quads. Dat was ook wel de moeite. En dan op het einde van die dag hadden we ook een gezellig dinertje met een schoon zonsondergang. Met een show dat mensen dan kwamen zingen. En, ja.
2: Heb je daar haar bijna uit een huwelijk gevraagd?
4: Nee, dat niet. We zijn nog veel te jong. Wow. Ze zijn maar 22, dus...
2: Dat is inderdaad nog jong.
4: We hebben nog geen centjes voor.
2: Nee. En hebben jullie nu al... Ik heb nu dit avontuurlijke gedaan. Heb je nu zoiets... Dit smaakt naar meer. We gaan volgende keer...
4: Afrika, hè.
2: Terug Afrika, is dat u?
4: Maar we weten nog niet welk, maar we hebben wel de smaak te pakken van daar. Dat, wel,
2: dat is heel fijn dat jullie zo'n goede vakantie hebben gehad. En onthoud het, hè. Je doet die dingen heel goed, hè. Gebruik dat maar, hè.
3: Ja. Dat ga ik zeker doen.
2: Oké. Salutje daar. Joehoe. Nostalgie Plus.

Hudson Whalers kwam hier overal en deed hij dat goed. Bob Marley in This Love. In Is This Love moet het zijn. E40, Brussel, Gent, daar verlies je. Bijna 40 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke. Erpenmeren tot Merelbeke. E19, Brussel, Antwerpen. Een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. E314, Lummen, Genk. Een kwartier van Zolder, Terlame tot Park, Middellimburg. Brusselse Buitering. Een kwartier van Sint-Stevens, Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. En op de R1, Antwerpen, Gent, daar verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen.

0: voor Peter Frampton en zometeen voor Elton John met zijn professionele signatuur. I'm still standing.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solde bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Slim.
5: Prachtige keuken, hè.
6: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Eggo Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Hij heeft het lang volgehouden op de podia, maar nu is het gedaan, behalve voor privéfeesten. Daar is hij nog voor te boeken. I'm Still Standing, Elton John, die samen met Prins Harry een privacyzaak tegen de Britse tabloids verloren heeft. Een paar dagen geleden was dat. Wakker zal hij er wellicht niet van liggen, maar That's the way I like it, dat zal hij nu ook weer niet zingen, vermoed ik. Casey and the Sunshine Band, die doen dat wel.

0: En dan krabbelen we nu 2 jaar terug.
1: De zomer van je leven.
0: Want naar 1973. 1973, dat is het jaar van de wereldwijde oliecrisis. Tenminste, die begint dan. De Arabische landen zeggen het verdrag op dat de olieprijzen reguleert. En daarmee begint de miserie allemaal. Het is ook het jaar dat David Bowie zijn alter ego, Ziggy Stardust, met pensioen stuurt op het einde van zijn Britse tour. En het is het jaar dat Paul Simon zijn 2e soloalbum uitbrengt. In dit leuke ding hier, dat ik zo meteen ga draaien, werd daaruit de eerste single lang verboden, blijkbaar door de BBC, omdat het sluikreclame zou zijn voor Kodak.

En als er dan vroeger valiezen werden gemaakt om op prijs te gaan, dan ging dat van... Zeg Julien of zeg Roger, heb jij de Kodak mee? Heb jij de Kodak niet vergeten? Dat gebeurt niet meer, hè. Kodak, dat niet meer mee. Bestaat dat bedrijf eigenlijk nog wel? Kodak, ik kan verstaan waarom dit als sluikreclame werd gezien. Kodachrome, heerlijk nummer van Paul Simon. En dan nu even ogen dicht. Kijk, ogen dicht. Ja, we zitten aan de rand van ja, een meertje of zoiets, dat met water... Iets met water. Onze tenen hangen daar zo een beetje in. Je mag ermee wiebelen. Zijn we mee? Oh, heerlijk, hè? Zo lekker cool. En dan staan er daar zo twee, zo'n klein beetje achter je, te zingen. En die kunnen dat nog goed ook. Mooie samenzang van Albano en Romina Power in

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zometeen een liedje over een man die zo zoet is als een bounty, volgens Millie Jackson toch? Your golden years, nostalgie plus. Maar eerst het nieuws van 4 uur krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er zijn tijdens de voorbije hittegolf tussen 18 juni en 1 juli bijna 1800 mensen meer gestorven dan gemiddeld, bewijzen de oversterftecijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om het hoogste aantal tijdens een hittegolf sinds de eerste tellingen in 2000. Vooral in Wallonië stierven er opvallend meer mensen dan normaal. Zaterdag 27 juni vielen er het meeste hittedoden op één dag, bijna 650, en dat is 2 keer zoveel dan normaal. Drama voor een Belgisch gezin in Noord-Frankrijk, in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar stierf een vader van 43 toen hij zijn 2 jonge zonen redde die dreigden te verdrinken. De man kreeg een hartstilstand toen hij zijn kinderen uit het water haalde. De hulpdiensten brachten de Belgische vader nog naar het ziekenhuis toen ze hem konden reanimeren. Maar daar is hij uiteindelijk toch overleden. En als je komende dagen met Brussels Airlines naar Spanje vliegt, bijvoorbeeld naar Madrid, Barcelona, Malaga en Alicante, dan doe je dat met het speciaal beschilderde Rode Duivelsvliegtuig. Normaal gebruikt Brussels Airlines het ook voor andere bestemmingen in Europa. Maar de vliegmaatschappij wil op een ludieke manier de Spanjaarden wat uitdagen, omdat onze Rode Duivels nu vrijdag op het WK een kwartfinale spelen tegen, uiteraard, Spanje. Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken en maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm bij 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden, aan zee iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.
2: Perfect aan zee dus. Op de E40 Brussel-Gent verlies je meer dan een half uur van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de E19 Brussel-Antwerpen 20 minuten van Zems tot Rumst. E403 Doornik-Kortrijk een kwartier van Templuiven tot Estampuy. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout.
4: Zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Zo zoet als een bounty, zo je wil. Ik weet dat er mensen zijn die dat niet lusten. My man is a sweet man, maar je mag ook kiezen een Mars of Milky Way. Ook allemaal zeer zoet. In elk geval, het was Millie Jackson. Zo dadelijk, want het is woensdag. Vollervreter Chris van het Nieuwsblad, die hier al in primeur komt vertellen wat er zoal de moeite is in de supermarkten. En straks wil je het hebben over iets dat je gratis krijgt. Hij gaat het mij moeten uitleggen.

0: Wat een power, wat een kracht van Tina Turner. Samen met haar man, die ook nog even mocht meedoen in Nutbush City Limits.
1: Foldervreter Chris.
0: Hier is hij een dag voor alles in het nieuwsblad verschijnt, in de app en in de gazette natuurlijk. De dingen die de moeite zijn in de supermarkt. Foldervreter Chris, zeer goedemiddag.
2: Goedemiddag, Lene.
0: Ja, iets dat we gratis krijgen, heb je ons lekker meegemaakt daarnet.
2: Twee dingen gratis.
0: Maar wat moet je ervoor in de plaats doen?
2: Aha, in één en dezelfde winkel. Ik zal daarmee beginnen. Kruidvat.
0: Ja. In het kruidvat.
2: Ja, ik heb daar al soms een keer zo'n cashback-actie. Zo gezegd, van je koopt iets en je krijgt dan je centjes terug.
0: Ja,
2: zo
0: is er inderdaad. Iets met... Pampers hebben we ooit zo gezegd.
2: Nu is er Nivea nachtcreme. Een potje van €24.
0: Ja.
2: Je koopt het, krijg je cent terug.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Dat is al tof, hè?
0: Dat is al tof, ja.
2: Er is nog straffer.
0: Alright.
2: Een airfryer van Bosch.
0: Van Bosch? Dat is nog geen kattenpis.
2: Geen brol. Volgens het boekje, €99 en een klets waard. En dat klopt. Bij bol.com zelfs €103.
0: Ja.
2: En wat moet je daar nu voor doen? Gillettenmesjes kopen. Dus, je koopt gillettenmesjes. En dan bepaalde doosjes daarvan. En dan krijg je die in een Bosch airfryer gratis en voor niks bij

0: papiertje kijken.
1: Dat is een unicum, hè? Dat Chris op zijn papiertje moet kijken.
0: Ik hoop dat nooit. Venus, Gillette Venus Intimate. Intieme scheermesjes van Venus Gillette. Ja. Dat is 1 centje verschil bij de promo van Colruyt. Dus ja.
1: Ja.
0: Dus kopen en je krijgt een airfryer.
1: En je
0: gratis.
1: Krijgt een airfryer waar je dus waar alles vlugger mee klaar is. Dus ja. Dat is allemaal binnen. Je steekt alles in die airfryer. Je hebt tijd om je benen te scheren.
0: Maar ja.
1: Amai.
0: Glad hapjes eten.
1: Schitterend, zeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar wie bedenkt dat zoiets? Weet je wat we gaan doen? Zo iemand die zegt van, weet je wat we gaan doen? We gaan giletmessen verkopen
0: en we gaan,
1: we gaan een airfryer weggeven.
0: Ja, en dat klopt. Dus ze hebben ooit een boormachine weggegeven bij de gilettenmesjes. En ik heb dat dan besteld en ik heb een boormachine.
1: Een boormachine.
0: Ja, dus soms geven die zo of.
1: Ja, dat is nog geen slecht idee, hè?
0: Maar nee, ja.
1: En is het nu een paar dagen of een hele week? Of,
0: dus ik denk nog tot het einde van de maand.
1: Ah, oké. Allemaal eens kijken. Ja, dan gaan niemand nog koken.
0: Dus als je plots op straat alleen maar gladde mensen ziet, dan weten die gaan een airfryer krijgen.
1: Ah, oh, geweldig. Voilà, daarmee gaan we het doen. Nog iets anders te melden? Of is dat het belangrijkste nieuws?
0: Mossel, heel de zomer lang andere mosselpromos zijn. Deze week de Aldi, 2,25 euro de kilo. Dat is de laagste prijs van het moment voor de supermosselen.
1: Maar jij gaat mosselen eten, hè?
0: Ja, ik ga vanavond mosselen eten.
1: Ja. Ja. Hoe mogen die dan zijn voor jou?
0: Liefst van al natuur.
1: Natuur.
0: Maar ja.
1: Ja, en waar ga je naartoe? Moet je eens reclame maken?
0: Ah, naar de oesterput in Blankenbergen.
1: De oesterput in Blankenbergen. Ja, dat is daar super tof, hè, om daar te zitten.
0: Voilà. En dan een wandelingsknop op het strand.
1: Smakelijk eten.
0: Dankjewel.
1: En tot volgende
0: week.
1: Dankjewel.

0: glasje witte wijn drinken, denk ik. Enfin, ik persoonlijk toch. Hier was het Red Red Wine van UB40. Altijd moet alles uitgepraat worden. En dan niet zo'n voorstander van, maar Cliff Richard, die heeft er blijkbaar last van zometeen.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
1: Code yellow!
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Pearl. Go yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en

Andrews schreef het voor Sandy Shaw, wellicht met een andere hoofdlijn. Maar die moest het niet hebben. Ondankbaar kind, dacht hij. Dan neem ik het toch zelf op, zeker. Et voilà, de eerste White Reggae-song was een feit. Yes.

0: Als het niet te wild is, wil ik wel meedoen. I was made for dancing, Leif Garrett. Op de E40 Brussel-Gent verlies je een half uur van Erpenmeren tot Merelbeke. E19 Brussel-Antwerpen, 20 minuten van Zemst tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland, ook 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout.
1: De zomer van je leven.

0: tofste van de Beatles, George Harrison. De rit gaat van vandaag naar, van La Maison naar Po. En ik las vanmorgen in een interview met de man die de plaatsen regelt voor Vive le Vélo, dat er al eens gezucht wordt. Als ze lezen dat er weer al een aankomst is in Po, omdat ze dan denken, welke originele locatie moet ik nu weer bedenken? Want Po, ja, dat staat bijna elk jaar, denk ik, op het programma van de Tour. Ik heb Michael van Damme aan de lijn van Nieuwsblad, die straks in Café Koers in zijn podcast het over de rit van vandaag gaat hebben. Maar nu al even met mij. Michael, een zeer goede middag.
1: Een zeer goede middag. Ik kan hier zelfs op antwoorden. Het is de 77ste keer dat we in Po zijn met de Tour.
0: Is dat niet elk jaar? Ik denk zo ongeveer. Ah, ja, ja, nee, de Tour is...
1: Er hangt wel ook een beetje een Po. Ja, er is vaak ook ongeluk. Dopingzaken. Wout van Aert is daar in 2021 gevallen. Dus laten we hopen dat het straks allemaal goed loopt. Want Po heeft ook een beetje een vloek over zich in de Tour.
0: Ja, maar het zou, laat ons hopen dat dat niet het geval is. Want het zou wel eens een dag voor onze sprinters kunnen worden, hè?
1: Absoluut, het parcours leent er zich toe. Ze hebben er 5 etappes moeten op wachten, de sprinters. Veel moeten puffen, ook al een paar bergen over. Dus iedereen heeft er wel zin in met snelle benen. Er is één vluchter vooruit, Baptiste Weiss-Trofair. Dat is een Fransman, maar die staat er een beetje onbekend van dit soort onmogelijke pogingen te ondernemen om in beeld te rijden. Dus het is een enkeling. Ja, het gaat niet lukken, vrees.
0: Die gaat dat niet volhouden.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, een kleine 2 minuten ook, en ja. wat is het nog, een 56 kilometer of zoiets. Dus die gaat niet volhouden, nee. En dus die sprinters van ons, Tim Merlier en Jasper Philipsen, zijn die in vorm, denk je, om vanavond of om straks iets te kunnen laten zien?
1: Wel, over Tim Merlier kunnen we weinig zeggen, want die hebben we eigenlijk nog niet gezien. Maar dat kan een goed teken zijn. Die heeft zich helemaal weggestopt. Jasper Philipsen die heeft wel al sprintjes betwist voor de groene trui, de puntentrui. En heeft er geen gewonnen wel. Telkens won Binyam Girmay. Maar goed, is ook niet met volle intensiteit. Trouwens, vorig jaar viel Jasper Philipsen in zo'n tussensprint. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij dat nu iets minder risico neemt. Dus Jasper Philipsen hebben we al gezien. Tim Merlier niet. En ik denk dat de kansen zijn zo wat 50-50 afhankelijk van aan wie je het vraagt. Maar het zijn wel die twee die echt beide een topfavoriet zijn. Dus kans op Belgische zegen, heel groot.
0: Ja, heel groot. Want moeten ze dan lang wachten voor er nog een kans is voor de sprinters?
1: Wel, morgen is er dan een heel zware bergrit. Maar dan niet. We krijgen eigenlijk in 8 dagen, de komende 8 dagen, 5 sprintkansen. Ah. Dus het is heel bijzonder, maar alle sprintetappes zijn gegroepeerd nu. Maar morgen is er wel een heel zware bergrit. Dus daar kijken ze minder naar uit.
0: Dat kan ik mij voorstellen. Dat ze dan denken, misschien moeten we het vandaag doen. Of dan is het weer wachten. Zeg, vandaag ook een Café Koers. Dat is jouw podcast, dagelijkse podcast. Tussen 8 en 9 komt die online. Via de app van het Nieuwsblad. Het zijn lange dagen voor jou ook, hè, Michael?
1: Ja, inderdaad. Ik hoop dat mijn bazen luisteren, dat ze dat doorhebben.
0: Mag het ook.
1: Online staat. Ja. Ja.
0: Zeg, wat wordt het dan het thema van vandaag? Ja, jullie overlopen de rit natuurlijk, maar heb je daar al een zichtje op? Of is het nog echt wachten tot ze daar allemaal over de streep zijn?
1: Ja, het zal toch een beetje wachten zijn tot ze over de streep komen. Hè, om het vooral over die sprint te hebben en wie de winnaars en verliezers zijn. Maar iets wat ik hier ook al in mijn voorbereiding genoteerd had, dat was, er is een Noor in de gele trui en die rijdt voor een Noor Uno X. En dat is een heel tof. De Nooren die hebben blijkbaar een heel bijzonder vorm van humor. Ploegmakker van de gele trui. De gele trui is Torstein Traen. Dat zijn vreemde namen allemaal. Ja. Een ploegmakker daarvan vertelde in een interview op Eurosport dat hij op zijn Instagram, ben dat gaan checken, dat klopt, een foto gepost had van de gele trui als hij ging gaan slapen. En gezegd had, deze jongen is nog vrijgezel als er dames zijn die geïnteresseerd zijn. En blijkbaar is zijn Instagram-account ontploft. Zijn hele inbox zit vol met verzoeken. Ja. En hij was aan het vertellen van, ik denk dat we een Excel-file gaan aanleggen om een eerste selectie te maken, want we geraken er niet meer wijs uit. Nee, ja. Dus die jongen hebben ze een beetje getreiterd.
0: Ja, als hij moet weten hoe dat moet, zo'n Excel-file, we weten wie dat kan, hè? Ruben van Gucht.
1: Ja, inderdaad, we kennen er nog.
0: Die kent de knepen van het vak, hè? Dus,
1: ja. Maar dus Noren hebben heel bijzondere vorm van humor.
0: Ja. Zeg, maar het is wel het is wel de tijd van de Noren. Nee, in het voetbal doen ze het goed, daar nu in de gele trui. Ja. Het is hun moment, hè. Ja.
1: Ja, en in de hitte, dat is ook wel vreemd. Ja. Hè? Dus gisteren won een Deen en de gele trui ging naar Noor in de hitte.
0: Ja.
1: En dan denk je, die zijn toch andere temperaturen gewoon. Maar kijk, het zijn sterke jongens natuurlijk.
0: Dat zijn vikingen, hè, Micha. Dat zijn vikingen.
1: Die kunnen tegen alles.
0: Die kunnen tegen alles, hè, die gasten. Alright, Micha, dankjewel. Vanavond dus Café Koers tussen 8 en 9 in de app van het Nieuwsblad bij Luister. En morgen hoor ik jou terug, hè, in de studio of aan de telefoon. Dat vechten we dan nog wel uit. Salutjes, hè.
1: Ja, prima. Tot dan. Kijk er naar uit.
0: Bye.

0: of decennium de 70s uitzwaaide, want uit 1979 de zomerhit uit dat jaar van Umberto Tozzi, Gloria. Zometeen de 3 degrees en When Will I See You Again? Wel, ja, straks, hè.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Lotto is op zoek naar handen.
5: Wat?
6: Handen?
4: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
5: Oh, de cabrio.
4: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
5: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials... in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

0: When will I see you again?
1: De zomer van je leven.
0: We zitten in het jaar 1973. Op 23 augustus van dat jaar begon er in een bank in Stockholm een gijzeling van 6 dagen. En die is bekend geworden omdat men daarna sprak van het Stockholm-syndroom. Namelijk, de gijzelaars kregen gedurende hun opsluiting in de kluis, samen met de gijzelnemers, sympathie voor die gijzelnemers. En ook bij de politieinval keerden ze zich tegen de politie. En nadien bleek het ook moeilijk om hen te laten getuigen tegen de daders. Dus sympathie krijgen voor je ontvoerder of gijzelnemer wordt sindsdien het Stockholm-syndroom genoemd. 1973, in dat jaar brengen de Detroit Emeralds Feel the Need in Me, zo'n nummer dat zweeft tussen R&B en disco. 5 jaar later brachten ze nog eens een disco-versie uit. Maar dit hier is de originele uit 1973, Feel the Need.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly in Moonlight Shadow tot bijna 5 minuten voor 5.
1: De Vlaamse Top 100.
0: Dat is, wat zijn we vandaag? Woensdag, nog woensdag, donderdag, vrijdag, nog 3 keer slapen. De Vlaamse Top 100 inderdaad. Want dan is het 11 juli, onze Vlaamse feestdag. En die Vlaamse Top 100, die moet jij samenstellen. Dat wil zeggen Vlaamse producties. Dat wil zeggen, dus mogen anderstalige nummers zijn natuurlijk dan Vlaams. Moeten Vlaamse producties zijn, maar ook veel Vlaamse nummers. En wat mij betreft, je mag ook je nummer 1 kenbaar maken. Mag deze, ik heb er mij natuurlijk niet mee te moeien, laat dat duidelijk zijn, maar van mij mag deze hier op nummer 1.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Allee, jong.
6: Korting tot -70%.
7: Procent?
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
5: AS Adventure. Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Zometeen een vraag die, als we eerlijk zijn, ons niet bezighoudt, maar misschien wel zou moeten. Have you ever seen the rain? Het is droog buiten, hè? Het is 5:00, we krijgen het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Geen halve finale op Wimbledon voor Elise Mertens. Het tennissprookje is dus voorbij, want ze verloor op het Londense gras van de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst, in 2 sets, 6-3 en 7-5. De wedstrijd duurde ruim 1,5 uur. Elise Mertens speelde haar beste Wimbledon ooit. In 2019, 2022 en 2025 kwam ze nooit verder dan de 4e ronde. De Tsjechische Noskova speelt in de halve finale tegen de Oekraïnse Kostyuk. Die versloeg de Italiaanse Paolini in 2 sets, 6-3 en 6-2. De Verenigde Staten vallen Iran waarschijnlijk opnieuw zwaar aan komende uren. Dat zei Amerikaans president Trump in de marge van de NAVO-top in het Turkse Ankara. Hij dreigt er ook mee de Iraanse havens opnieuw te blokkeren. Eerder verklaarde Trump dat voor hem het staakt het vuren met Teheran is afgelopen. En de voorbije nacht bombardeerde het Amerikaanse leger een 80-tal doelwitten in Iran. Dat reageerde dan weer door VS-doelwitten in Bahrein en Kuwait te beschieten. En je kan binnenkort bij je bank maar maximaal 5000 euro per dag meer overschrijven om te vermijden dat er plotseling grotere bedragen van je rekening verdwijnen door online criminelen. Het is een van de maatregelen uit een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil zo het online betalen veiliger maken. En als je zelf een fraudedossier wil opstarten, dan moet je bank je ook veel sneller helpen dan nu het geval is. Banken gaan ook onderling fraudegegevens delen via een speciaal platform. En ze willen telecombedrijven en justitie actiever betrekken bij online fraude. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht is het dan helder, minimaal tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken bij 25 graden aan zee tot 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 33 graden. Aan zee frisser met 24 graden. En tijdens het weekend blijft de zon volop schijnen, maximaal tot 34 graden. Aan zee tussen 24 en 29 graden. En ook begin volgende week zonnig en warm bij maximaal boven 30 graden.
9: Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je bijna 1,5 uur. Van Zemst tot Rumst, R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Boom-Antwerpen, een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen, een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. A12 Brussel-Boom, 10 minuten van Londerzeel-Industrie tot Willebroek-Zuid. E403 Doornik-Kortrijk, ook 10 minuten van Templuiven tot Estampuy. Op de R4 Gent-Merelbeke-Zelzaten. 10 minuten van de Beekstraat tot Evergem. En op de E411 Brussel-Nama verlies je 10 minuten van Jezusijk tot in Overijse.
0: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

En dan hun hitje uit 1987. Jaka dansé, er moet maar gedanst worden. Klinkt vrolijk en zomers. Eigenlijk is het een antiracisme-song. Zonnig verpakt door Christian Epierre de Strasbourg, oftewel Rafte.

Dat jaar volgen als het zo zingt. Een klein beetje bang van, moet ik zeggen. Follow me. Amanda Lear. We gaan een klein beetje flower power over ons sprinkelen.

0: allemaal samen in het gras gaan liggen met Melanie en de Edwin Hawkins Singers. Zullen we straks een wandelingetje maken met Lobo. Jij, ik en de hond mag ook mee, tenminste als hij Boe heet.
1: Solden bij Zalando.
2: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.

0: En daarmee is het hondje ook uitgelaten.
1: Juli is Classic Maand.
0: Die Classic Maand, dat wil zeggen hier bij Nostalgie Plus. Op 11 juli een Vlaamse top 100, dat is zaterdag. Op 14 juli een Franse top 100, dat is volgende week dinsdag. 21 juli, dat is de dinsdag daarop, dat is een Belgische top 100. En de laatste week van juli een zomertop 500. Dat kunnen we met zo'n weer niet laten liggen natuurlijk. De volgende band, die past zeker in twee van de vier thuis. Misschien wel drie, als het voor jou een extra zomersnummer is. Alleen de Franse top, ja, die zullen ze aan zich moeten laten voorbijgaan. Soul Sister, Vlaamse productie natuurlijk. En uiteraard ook Belgisch. Met andere woorden, allemaal Soul Sister. Als je er ze in wil, dan moet je ze erin stemmen. In de 11e juli en de editie van de 21e juli in die top 100. Via onze site, dat is nostalgie.plus. True Before We Started. Leijers Michiels en Soul Sister.

naam van de jongens van Soul Sister, grote dank voor jullie stem in onze Vlaamse top 100. En ook de Belgische, mogen ze ook in van mij. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een half uur van Zemst tot Rumst, Brusselse binnenring. Bijna een half uur van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. A12 Boom-Antwerpen, 10 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. E17 Sint-Niklaas-Gent, ook 10 minuten van Beervelde tot Gent-Brugge. E403 Doornik-Kortrijk, daar verlies je 10 minuten van Templeuven en zegt Prudent mij via een berichtje Etampouille, dat ligt in Henegouwen, dus het zal Etampouille zijn en niet Estampouille, dankjewel. Je hebt denk ik wel gelijk. Op de A12 Brussel-Boom verlies je 10 minuten van Londerzeel Industrie tot Willebroek-Zuid en op de E313 Ranslummen verlies je ook 10 minuten van Tessenderlo tot in Beringen.

0: op het einde dan nog even alles uit de kast halen wat ze meegezult hebben aan instrumenten. The Babies and Every Time I Think of You. Zometeen Too Shy van Kenja Google.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
4: Ego Keukens.
5: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Pearl. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

Nog dikke 5 kilometer en de renners komen aan in Po. En die brave jongen, die Fransman, die Baptiste Wijstrofeer, die de hele dag daar alleen voorop heeft gereden, die is er natuurlijk al een tijdje aan voor de moeite. Heeft wel de prijs van de strijdlust gekregen van de toerdirectie. Daarvoor doen de mensen het misschien ook. En dan is het nu aan de sprinters natuurlijk. Misschien wel voor een van onze jongens. Voor Tim of voor Jasper. U weet nog 5 kilometer.

0: Al die broers allemaal samen, de Jacksons in Shake Your Body.
1: De zomer van je leven.
0: We gaan nog één keer terug naar het jaar 1973. Elizabeth Taylor, de Amerikaanse actrice, kondigt dat jaar aan dat ze gaat scheiden van Richard Burton, met wie ze in 1964 trouwde. Het was haar vijfde huwelijk. Dat doen ze ook een jaar later, effectief scheiden. Maar dus 2 jaar later trouwen ze opnieuw. Om in 1976, dus een jaar daarop, opnieuw te scheiden. En daarna trouwt Elizabeth Taylor nog 2 keer. Zo vermoeiend, mijn god. Of ze daarna nog dit zei over Richard Burton, dat weet ik niet. You're my friend, Tchaikovsky.

En als ik het goed zie, dan is de ritzegen gegaan naar Olaf Kooi. Dus geen landgenoot, jammer genoeg. Morgen gaan we naar het jaar 1983. Dan staat dat centraal hier bij NOS.

niet in Massachusetts, wel in Pol is dus die Olaf Kooi, is die Nederlander, heeft hij gewonnen. Jasper Philipsen is vijfde geworden. Wij gaan hier nog lekker door bij Nostalgie Plus, een hele nacht natuurlijk. En dit is nog Wham, en ik wens jou smakelijk eten.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: ZITIDEE. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZITIDEE. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZITIDEE. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZITIDEE zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZITIDEE. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

Goedenavond. We beginnen met pas binnengelopen nieuws. In de Ronde van Frankrijk heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Zijn allereerste zege in de Tour is dat. Kooi sprintte in Po, sneller dan de Duitser Kanter en onze Tim Merlier. Meer in ons nieuws van 7. De voorbije hittegolf bij ons eiste toch wel zijn tol. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1800 mensen meer gestorven dan gemiddeld, bewijzen de oversterftecijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om het hoogste aantal tijdens een hittegolf sinds de eerste tellingen in 2000. Vooral in Wallonië stierven er opvallend meer mensen dan normaal. Op zaterdag 27 juni vielen er het meeste hittedoden op één dag, bijna 650, twee keer zoveel dan normaal. De noodcentrales, zoals 112 en de wachtposten voor huisartsen, moeten met extra mensen werken tijdens een hittegolf, om het aantal oproepen beter te kunnen opvangen en hulpdiensten gerichter uit te sturen. Dat staat in nieuwe richtlijnen van onze ministers van Volksgezondheid. Gemeenten en steden moeten kwetsbare groepen, zoals alleenstaande bejaarden, ook beter begeleiden en koele ruimtes voorzien waar inwoners zich kunnen verfrissen. En de bekende kledingketen Paprika is failliet, bevestigen de vakbonden. De 30 bestaande winkels in ons land sluiten hun deuren. En meer dan 150 mensen verliezen hun job. Eerder vandaag kondigde ook schokdemperfabrikant Tinneco in Sint-Truiden aan dat het 120 banen schrapt door de aanhoudende malaise in de auto-industrie. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht is het helder met minima tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken. 25 graden aan zee tot 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 33 graden aan zee. Frisser met 24 graden. Tijdens het weekend blijft de zon volop schijnen. Maximaal tot 34 graden aan zee tussen 24 en 29. Ook begin volgende week zonnig en warm bij maxima boven de 30 graden.

0: zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
8: Nostalgie.

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Een goeie avond. De noodcentrales, zoals 112 en de wachtposten voor huisartsen, moeten met extra mensen werken tijdens een hittegolf. Om het aantal oproepen beter te kunnen opvangen en hulpdiensten gerichter uit te sturen. Dat staat in nieuwe richtlijnen van onze ministers van Volksgezondheid. En gemeenten en steden moeten kwetsbare groepen, zoals alleenstaande bejaarden, beter begeleiden. En ook koele ruimtes voorzien waar inwoners zich kunnen verfrissen. Amerikaans president Trump voelde heel veel liefde tijdens de NAVO-top in de Turkse stad Ankara. Bijeenkomst van de 32 staats- en regeringsleiders noemde hij heel succesvol. Veel landen gaan ook akkoord om hun defensiebudget nog maar eens te verhogen. En Trump bedankte de Turkse president Erdogan voor zijn gastvrijheid. En NAVO-secretaris-generaal Rutte vindt Trump een buitengewoon leider. Amerikaanse president beloofde Oekraïne ook een licentie om Patriot-raketten te maken die buitenlandse aanvallen kunnen onderscheppen. In de ronde van Frankrijk won de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit, zijn allereerste zege in de Tour. Kooi sprintte in Po sneller dan de Duitser Max Kanter en onze Timmerlier. De Noor Torstein Trehan blijft in het geel. In de stand heeft hij een kleine halve minuut voorsprong op de Amerikaan Sean Quinn. De Sloveense topfavoriet Pogacar staat vierde op iets minder dan 8 minuten. En op Wimbledon is het tennissprookje voorbij voor onze Elise Mertens. Ze verloor op het Londense gras van de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldrang. Lijst in 2 sets, 6-3 en 7-5. Vannacht is het helder, minimaal tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken bij 25 graden aan zee tot 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon, tot 33 graden. Aan zee frisser met 24. En tijdens het weekend blijft de zon volop schijnen, maximaal tot 34 graden. Aan zee tussen 24 en 29. Ook begin volgende week zonnig en warm bij maximaal boven 30 graden.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Zit-idee. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit-idee, zit-idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... Zit-idee, zit-idee. Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. Zit-idee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Your Golden Years.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.